0: Strom. Das ist der Farmer Miller's Info Fifi.
1: Good morning, go Fifi. My name is Tema. Away, my second.
2: Kom mensen, ik kan het waar van de toebroekjes.
3: Happy Happy.
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weer tot 079